0: vader.
1: Ja.
0: Ik ben een nicht.
1: Wat bedoel je, jongen?
0: Een poot.
1: Ja.
0: Een flikker.
1: Wat is dat dan?
0: Het staat in de Bijbel. Leviticus 20, vers 13. Wanneer een man met een ander manspersoon gelegen zal hebben in de vrouwelijke bijligging, dan hebben ze enig gruwel begaan.
1: Je bent het laagste van het laagste.
0: Slaan doet me niks.
1: God straft je door mijn hand. Daarna zal ik voor je blijven bidden.
0: Al bid je het behang van de muren. Ik ben die ik ben.
1: En nu...